Môre boek hoe sê ek was hy XKF hem? Ja, joy te daar met Malte Edberg, dan maar joy toe ek met ek kan ek toe radio XKF hem. Ek was hy, ja, joy te daar met Malte Edberg.

0: so wie sy, dat en so wie sy. Wees nie wat sy deel van hierdie besluite.
1: Is daar sekere programme wat die OVK doen om die jeugdiges aan te moedig om te registreer sodat hulle te kan gaan stem?
0: Ja, en die programme is aanlopend. Dit het in intensiteit nou net bietjie meer geraak, maar ons die skoolprogram wat nou al vir baie jare aan die gang is, waar ons skole besoek en met die leerders praat en vir hulle democracy education gee. En vir hulle sê, hoekom het belangrik is om deel te wees van jou gemeenskap? Hoekom is het belangrik om deel van die leerlingraad te wees, om op te staan? En dit kom net soos ek sê vir jare aan en is aan die lopende program uithartelijk deur die skole, deur in tyd. Tweedens het ons een program op tertiaire vlak vir hoër onderwijs, waar al jou colleges, jou technicons en jou universiteite ook geteken word. En ons het dan stelletjes beskikbaar daar waarvan die studenten kom navraag doen, aansoek doen, en dan registreer ons hulle daar dan. En ons het van april maand af begin, en ons het nog net so bykie laat staan vir een maand, van die 20ste juli af, hardloop ons het weer in alle ergens, bij alle campussen van die universiteiten, maak ons op een kool naartoe, en zodra hulle weer op is, gaan ons aan dit. En dan het ons verschillende programma op SABC, op sociale media, waar onze blootstelling nou baie meer is. En die boodskappe is gemik op jong mense. Ons het een program op SABC Beats for Peeps, waar jong mense kan inbel en kan allerhande vraag. En dan is daar ook in die programme wat op een dagelijkse basis plaatsvind, het hulle die registratie en die verkiesingsboodskap ingebouw in die programme. Daar is een hele paar initiatieven wat ons in die gang het. En boonbehalve dit, het ons ook aan veldwerkers wat democracy education in die veld gaan doen en met die mense praat. En hulle is ook, hulle primaire focus is dan eigenlijk ook op die jong mense.
1: Die programme wat jy ran, is dit effectief? Moedig dit die jeugdiges aan om te gaan registreer?
0: Ja, nee, dit is die hoofdfokus. Ons probeer om die 80% gaping te oorbrug. En ek praat nou specifiek van die Noordkaap, want so 82% het, die nog nie gaan registreer het nie. Ons moedig hulle aan, sodat hulle kan registreer, want as jy nie registreer nie, kan jy nie stem nie. Dis is om te sê dat nie, ek wil die lotto wen, jy het nie kaas nie gekoop nie. So dit is verskrikkelijk belangrijk om eers toegang te kry. En dan kan jy achterna besluit of jy nie wil stem en of jy nie wil stem nie. Maar ja, die boodskap is primair gefokus op onze jong mense, sodat hulle deel kan wees van hierdie hele registratieproces en stemacties.
1: Oor vijf maande is die plaaslike regeringsverkiesing. Hoe lyk die vooruitsigte vir die OVK?
0: Ja, ons is nou vir een geruime tydjie bezig om voor te berei vir die verkiesing. Nationale en provinciale verkiesing was in mei 2024 en kort daarna het ons begin voorbereid vir die verkiesing. Het was so 18 maanden vir so groot logistieke oefening om alles in plek te kry. So ons is nou al redelijk gevorderd in termen van ons personeel. Landwijd al so 60.000 mense aangestem in Noordkaap, die minder so

0: Kam exka FM kitla wate 588 amako fefender tax minute zise go nje ho hatam fire tonda jiberina hak enja ngite keke kote u borije bori go shiu jitwa gwana hak enja kunsha to se to an hata borije shora ma de cham reverten moyo no ti marat berego kunsha tswete guyano te tlhe gwa go te u borije tswa hak enja kunsha Tuwanda khdeise nekasi di shure tuak e aati ya shure ji kite hina nye tinsesen siyewente ka showeto ki go kwere hwako khana burudama ka shure atlasen we tihwe e tuwe tuwe na hima. Burudama e anamiye ngo dam shi khan a ya ye ten kwe na uhe no khana a dam e jawa ka we ta ngata khono ngen tuwe tuwe ya ten shure tuan a polisan te kha kwe na sik ae ku tukara hima. Hone ten sesen siyaman taha di shure tuwa a tlao tuwe hi no tkan tiya na kia ate ya ngoro nja tlao wihim. Mki nyamaye kwe a tuwe tuwe kwe yela set Afrika eki tuwe tuwe hi kana hi a aji tuwa ti no February ni ten siyaman siyaman taha ka si no fayfone ten fayfen siyaman taha kwe di domi a tuwe tuwe jiki shota sena him. Te keke kukomsa Atam si ka minister polisa di jawak eterma ko te mko ma Jimmy Greer kham kai kwa intam si ka bori gara kwen se a shweto ki hinse na yko jiw aninja ku iya hink AM.
1: Kim cha wale chik di ya walinki 7 der tak manita ngam dek kan wa fayfirge walinki SKFM tam cha tini gira klam cha program yang hig ya uwa bergu na uwa ke waling un. Vilung sak o ayi Tundak desinde kang higya wa skola ngaya tia tia ki kaw kang kya 1967 tak ngay gani kuna ge Sweden kang hii atik di giga guli kwamog ta telikang giya wa Afrikansi ngay gani kuna ang tua giga cho uzalan. Afrikansi kang higya kamsen tagi atik di giga toy hanay ki ti ngay gani kuna kang hii vilung sa kaw atik di giga tuhigla ka ti kang ngay gani kuna. I krisi sik di giga tuwi tak kaw 1967 tak yung higya wa skola mhen kang he ikrisi gihin tinis gigi trakuyan kitutu kang aga chongon. Tam yang tig gya kam sung yang egin undiwi kang he gya sung wagan agisit Afrika ang agani kunagi ngoyang kya February 1977 tak agani kunan kang he tig kwaan ikrisi tig gya tuk kawan ting hakan agani kuna ototu kang aga chongon I 505-7 tak kang he gya kam sung wagan e kikaw yang agani kunan. Kalitum gancik de gya sa u dham hong yi ng he khawit tamani minister ang gya polisa ng aywan Jimmy Greer ya ng he chik de gya kya kuya kalimang ngang ka ng ki ching ngawsi gancik de gya ngwa kunisa suwito ng ayakunan.
2: Bij Baragwanath Hospital het een schare opstandig geword maar een politietaak mag die positie zonder schade gered. Klompie bottelstore is weer vandag geplunderd. En om 12 uur vanmiddag het ongeveer 600 studenten van die Witwatersrand Universiteit met erg opruiende plakaten die straten geneem. Ik wil graag een beroep doen op die Bantu opstandelingen en die Witwatersrand studenten om hier die soort van bedrijvigheid te staken. Want dit is die taak van die Zuid-Afrikaanse politie om die wet en orde in Zuid-Afrika te handhaven. En ik wil die publiek van Johannesburg die verzekering geven dat wet en orde gehandhaafd zal worden. En ek wil ook graag aan die publiek sê dat daar niks is om te vrees op die oomblik nie.
3: Meneer Kreur, het u in die stadium miskien enige kommentaar op die buitenlandse kritiek op polisie optrede?
2: Nou ja, kritiek van die buitenland af moet noodwendig net op berigte wees wat hulle gekry het. En ek dink daar die soort van kritiek kan 'n mens nie baie in ag neem nie. Ek wil in alle eerlikheid sê dat enige onbevange, onbevooroordeelde persoon hier, wat hier die specifieke oproer aan betref, die Zuid-Afrikaanse politie net kan loof vir die wijze waarop hulle opgetreed. En ek dink dat in plek om kritiek op hierdie mense te lever, dink ek dit betaam alle Zuid-Afrikaners om die werk wat die Zuid-Afrikaanse politie op die oomblik doen, met groot dankbaarheid te beëen. Want dit is natuurlijk een onaangename taak om te proberen om sonder geweld tot stilstand te brengen.
0: Ntamsi, wamanda ten kwena, moteto jinwe ekanga kweji akomka, tetako tang, kwek a kwen ahana u, jiuka tjareka tika, 100 tika si kwena gwana o khastrati Durban sideki go tao ka a kwena gwana o tweti no awe maki go khako hana wo gretam nin kwena antia na Democratic Republic of Congo ka a kwena vieke jinge hwati hana ai je a ni kya huta ding go twitwi jite hono o muteto nwi ki tin kwena go nwi ara huta a a go jitwama Minister A muteto jao ak etramak a mama loko kubai ngin grupu go are tintang kwen a ngye tivye kikinga ati sinu ina u aiji uka in mama loko kubai ngin grupu go are tintang kwen a ngye tivye kikinga ati sinu ina u aiji uka ina kuwa kukia

0: no corona jwanga si o kwana sikana kana kwa tinha siki tia business di tinko kwa o sania na kwa tie kwana he khana ene jauka kwana o jauko jikana o ko wuti ve kwana he hika tie tin kwena hambe no hambe khan ki kungwa tin kwena ngu biya ga tsama kha kya o sane go tatiga kung ka tive a tsam sikim no nna national empowerment fund sa kisi na tina khana o khao ta di business di ango ngu kwena o ji a da kitenu india kalati Don't wear caramatis or mateco. Nata in Angamski go business, cows a caterta. I in Wokana in Oskangi, Covetis Okanaski team, Kamakans and Eco. Kumotiji.
1: My name is Khatli Shomanake, and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape Province. As the NEF, the National Empowerment Fund, owns development finance institution, so owns befonds a klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Banaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die bezigheden wat zo getref is door de COVID-19 te verleg tijdens of na die COVID-gevallen?
1: In terms of our COVID funding, ons het een specifieke fonds voor COVID. So daar die fonds begin met 500.000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So voor elke applicant is die maximum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voor te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproces?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrijk is dat die geld moet gebruikt worden begin die eerste maand nadat die geld aan die bezigheid gegeven wordt.
0: Ja, en hoe kan die bezigheden die geld aanzoeken doen om te krijgen?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan me direct e-mail naar mij toe. Mijn e-postadres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag bij mij. Of hulle kan op onze website gaan, www.nefcorp.co.za. Dan kan hulle sy applications deurstuur naar mijn kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondsen beskikbaar. Die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondsen dezelfde of is daar verschil in die terugbetalingsproces van die twee verschillende fondsen?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then open to normal applications. The interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat die empowerment dividend. So as die besigheid, bijvoorbeeld, besigheid is 100% zwart owned. Dat is vrouw mensen in die besigheid. En die besigheid skep baie werken. En die besigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op de enige oomblik, die projecten wat ons gebefonds het, is toerismeprojecten. Ons hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, dat ons baie man applications create and vanaf onze provincia. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: 107 ben Neha FM, XKFM, van Platvoorden tot Bloemhof.
0: Nute o ngam tekwe kutwe kani kala kai ha hang uske radio kwa kurena tati radio XK FM ki nuto ta darana daka ya kaha ti piro piox musavanga eskinte kai kutwa tme kuzika katliso manake no ama nuto province nor kapa si om manager man national development forest kiti si onis jam kuku wa kiti no NEF si jam nuto jam kai kwa kuzika ha jam jamo ikara ketang nyam anatita kai kwa ta kama tim business si oni ha Nata business jahana ngikiri tia kwa tika COVID-19 susiki. Kwa watiri tia kwa uguwe kwa iye tina. Kwa tika kama te business isu aniha. Nata business jahana ngikiri tia kwa tika COVID-19 susiki. Kwa watiri tia kwa uguwe kwa iye tina.

natuurlijk ook een verschil in die species wat in ruiten vastvliegt. Bij ons gewoonlijk duiven, vooral duiven, bosduiven, kraansduiven en zelfs wild geworden duiven vlieg gereeld vast. Daar is ook luisters, vooral die wat vroeg in die ochtend sing, wat vastvlieg. Maar denk daar aan, Lise, daar is bijna geen record van swaalkies wat in ruiten vastvlieg nie. En hulle vlieg die spoed van lucht. Denk een mens aan windswaals. Je weet, jy staan in een berg en je hoor, kom hy, 10, 80, 90 plus kilometer per uur. Maar vreemd genoeg tref hulle bijna nooit ruiten nie. Nou, daar is een sterk correlatie tussen identische gebouwen. Je hebt een vierverdieping kantoorgebouw. Als je dit in die middel van die stad bouwt, gaan die voelste tref tegen één per maand. Maar bouw hem tegen een park of aan die rand van die dorp en dit gaan voor 5, 6, 8 dubbel. Met andere woorden, daar is meer voels om die gebouw te tref. Een mens weet ook van statistiek dat ingeperkte sig, met andere woorden soos lichte mis in die ochtend, verhoog natuurlijk hierdie botsings, want die definitie van hierdie ruit is dan meer verdun in die oog van die voel. Nou, dadelijk vraag mens nou, wat is die oplossings? Die eerste ding, Lise, wat die mense aan dink, is die klassieke plakker van die silhouet van een roofvoel. Nee, ons sien dit vooral in Europa, plekke so Duitsland, Zwitserland, dat bijna elke ruit het een plakker van een swerfvalk of een sperwer daarop, pikzwart, en dit is volgende stel om die voelstand te stop. Dit is eigenlijk niet baie effectief nie, want die oppervlakte waardoor hier die klein silhouet gedek word, is te klein in vergelijking met die grote oppervlakte. Als jy 12 plak, gaan het dalk begin werk. So dit is niet altijd die aangewese antwoord nie. In Duitsland, deesdae, is daar een nieuwe ontwikkeling van stippelglas, met andere woorde een ruitpatroon van kleine stippels van melkkleurige glas, uiteraard nie zwart nie, maar dit vorm een sigbare ruit en nie ruit soos een vensterruit nie, maar ruit een patroon, wat dan die ware ruit opzichtelijk vir die voel ondeerdringbaar maak. Daar is in gevalle waar die voorkomst van hierdie ongelukke hoog is, kan een mens dan, soos in die oude dae, eenvoudig hun muskietnet. Ek onthou, ou plaashuise het altyd so opskuif sifraam by die venster gehad. En ek kan jou waarborg, daar het geen voel vastgevlieg nie. Nou ja, jy kan nie as jy een moderne huis in plat vlakke het met hektare glas, dit moet sif toemaak nie, maar in sekere gevalle kan een mens dit doen. Ek wil net bijvoeg, Lise, dat voelongelukke niet beperk is tot vensters nie. Ek onthou al te goed, Lise, een jachttocht jare gelede, ek was op pad na Namibië, na die Gansberg, en dit was een grasjaar, en die pad was oortrek met gewaaide graszade, en hoe voorzichtig ek ook al kon rij, kon ek nie die voelsterftes stop nie. Gemiddeld tussen die rivier en die Gansberg het ek 5 voeltjies per uur getref, allemaal is vrek in die rooster, ek moes hulle uithaal. Met andere woorden, dit is nie net ruiten wat voels doodmaak. Dan kom ons natuurlijk by het tamaleekie en dit is windplaatsen. Die absolute hysterie daarom. My sentiment hierachter is, dit is werkelijk een groot jammerte dat soveel voels met vrek in hierdie turbines. Maar ons moet ook onthou, Lise, dat hierdie is die prijs wat ons betaal vir koelwaterstofgebruik in elektrisiteitsopwekking. Met andere woorde, daar gaan een koste wees. Verdisconteer jy dit bijvoorbeeld teenoor die globale uitwerking van een land soos India wat hoofsakelijk met steenkool kracht opwek, is die vrektes van dieren en mense natuurlijk oorweldigend meer as die wat in turbines vastvlieg. Alhoewel daar duidelijke maniere is nou om het te doen, ons weet van seisonaliteit dat sekere voels migreer op hierdie route sekere tye van die jaar, ook die tyd van die dag, dat bijvoorbeeld in die middel van die dag, as dit warm is, gaan meer groter zwevende voels daaraan vastvlieg. Ons dink aan die windspoed, hoe vinniger dit waai, hoe meer onsigbaar word die turbine, en ook temperatuurgebonde, mens kan die beweging van
voels maklik bepaal deur observasie en die temperatuur daarmee te kontroleer. Nou, mens kan die skade beperk deur bekend te wees met migrasieroutes, seisonale broeipatrone, voedingsareas en natuurlik sensitiewe habitats teen aan hierdie

Daar het drie verskillende klanke, drie verskillende konsertinas gehoor. Twee van die drie is deur Hans of Hannes Viljoen self geontwerp, gebou, die Havel konsertina, en dit is ook hy wat gespeel het daar. Vasvat ou Hans Sitties, en dan was daar Moenie oom Kool, en die laaste ene was Parkstraat. Nou, Parkstraat is uitheemse melodie, ek neem aan, dis Amerikaans met die naam van Park Avenue, en baie mooi, baie mooi klanke van die drie verskillende konsertinas.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het daar geluister Winternag Polka. Nou kom ons hoor hoe klink 'n oudtydse kwadriel.